Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En ik heb de gewoonte een thema vast te zetten, te breiden, plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En het onderwerp van mijn programma's vandaag is: Zo lukt het wel. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij, die wel of niet passen bij dit onderwerp. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: dat was Doe Maar Met Is Dit Alles. En zo dadelijk ga ik verder met een liedje van Paul Michiels. Anoniem.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Sommige vrouwen zitten 100% goed in hun vel en zijn nooit ziek en altijd positief. Wat is hun geheim? En mogen wij er ook wat van? Wel, hier zijn een paar ideeën. Korte ochtendrituelen. Ik begin elke dag positief. Onder de douche of tijdens het tandenpoetsen bedenk ik 3 dingen waarvoor ik dankbaar ben. En dat hoeft niet eens iets heel groots te zijn. Verder luister ik naar een podcast terwijl ik naar mijn werk wandel. Voor mij is het belangrijk om te bewegen en me te ontwikkelen. Dus dit kan ik dan mooi combineren. Deze ochtendrituelen leveren niet alleen bakken energie op, ik verzamel hiermee ook munitie tegen ergernissen en andere onplezierige gedachten. Nummer 2. Duik het bos in. Het liefst elke dag neem ik een bosbad. Shirin-yoku in het Japans. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Tijdens een boswandeling laat ik de natuur via al mijn zintuigen binnenstromen. Het geritsel, de geuren, de kleuren. Zo ervaar ik een diepe ontspanning en ontstaat er ruimte om uit mijn hoofd te komen. Bomen zijn fascinerend. Ze staan met hun wortels stevig in de aarde en kunnen dus heel veel aan. Zij hebben mij geleerd over het vinden van rust en balans in het dagelijkse leven. En niet alleen geestelijk, maar ook fysiek hebben ze een helende werking. Ze produceren etherische stoffen die ons zenuwstelsel activeren en de bloeddruk verlagen. En dat geeft het immuunsysteem een boost. Nummer 3. Kom van die bank af. Na een drukke, stressvolle dag ben ik geneigd om voor de tv op de bank te ploffen. Even bijkomen. Maar daar word ik eigenlijk alleen maar vermoeider van. Daarom probeer ik juist iets te ondernemen, zoals ergens iets gaan drinken met een vriendin of gaan sporten of yoga. En dat kost in het begin moeite, maar levert uiteindelijk meer energie op. Ga dus niet elke avond zitten scrollen, maar dwing jezelf om iets te gaan doen. Dan dank je weer bij. Want iets leuks doen levert meer energie op dan bank hangen. En nummer 4. Kies bewust. Omdat er zoveel op ons afkomt, zeggen we op te veel dingen ja. Vaak onbewust. Voor je het weet neem je 3 keer per dag een tussendoortje en is je agenda vol. En ik probeer bewust keuzes te maken. En mijn aanpak bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste gaat over mijn budget. Hoeveel tijd heb ik? Hoeveel energie? Hoeveel ruimte in mijn maag? En stap 2 is een vraag die ik mezelf stel als er iets op mijn pad komt. Is dit hem? Is dit die ene portie zoetigheid die ik vandaag wil nemen? Of kies ik straks iets lekkerders? Is dit het probleem waar ik mijn aandacht aan wil geven? Of vind ik iets anders belangrijker?
2: Alle jongens en meisjes, het is tijd

En dat waren de gebroeders Kool met Boswandeling. En ik ga verder met een liedje van Stafke Fabri. Op de groenplaats, op een bank.

De vouwle Maarten vloepen en smelten bolle koepen is lekker wandelen op de Kaiserlaan of anders langs de kooi.

Er boet op het geld van veren, dat donk ik toch zo geren. Dan zee dat Antwerpen lekker schilderij. Stad van den Boerentouren, waar dat ik zijn gebouwen. De schoenste van heel het land, dat zij de gaai. Op de grond.

0: You're listening to 4EB FM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
1: En ik ga verder met nummer 5. Wandel je blij. Het is een open deur, maar bewegen is dus echt heel goed voor je. Bewegen zorgt dat er endorfine wordt aangemaakt, een lichaams-eigen geluksstofje. Daardoor ervaar je minder stress en voel je je gelukkiger. Ook ik heb niet altijd zin om te sporten, maar een half uurtje wandelen is al voldoende om de geluksstofjes te laten stromen. Dus maak een wandelafspraak met een vriendin, vergader wandelend of ga lekker even lopen tijdens je lunchpauze. En nummer 6. Dit ging goed vandaag. Onderzoek laat zien dat bewust aandacht schenken aan alles wat goed gaat, meer positieve emoties genereert. En daarom schrijf ik in een dagboekje dagelijks 3 dingen op die me een goed gevoel gaven. Dat kan van alles zijn. Iemand die de deur voor me openhoudt, of naar me lacht in de supermarkt, of een knuffel van mijn kind. In tijden waarin het minder gaat, ben je vaak meer gefocust op wat niet goed gaat in je leven. Blader dan in je dagboekje en lees wat wel goed is. En nummer 7. Tussen mijn 30ste en 40ste kwam ik elk jaar een kilo aan. Want ik snoepte graag en geregeld. En rond mijn 40ste viel ik 9 kilo af. Sindsdien is mijn gewicht stabiel en zit ik lekkerder in mijn vel. Wat mij ontzettend hielp bij dat afvallen was om mezelf niets te verbieden. Als je jezelf beperkingen oplegt, moet je de hele tijd ontzettend veel zelfcontrole hebben. En dat is niet vol te houden. Dan krijg je iets tegendraads en ga je je te buiten aan eten. Dus zet kleine stapjes. Je hoeft geen marathon te lopen. Elke dag wandelen met de hond is ook goed. En je hoeft ook niet op dieet. Ontzeg jezelf niets, maar matig gewoon iets.

0: Dat was Henk Westbroek met Waar ze loopt te wandelen.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luister jullie met mij mee naar Willema's programma vandaag?
0: En ik ga verder met nummer 8. Vind je levensdoel. Dagelijks ben ik gericht op mijn ikigai, Japans voor levensdoel. Dus eigenlijk de reden waarom je 's ochtends uit je bed komt. Ik stel mezelf vragen als: wat geeft mijn leven betekenis? Waar word ik echt blij van? Hoe kan ik iets betekenen voor anderen? En dit schept helderheid op allerlei vlakken. Als je weet waarvoor je uit je bed komt, kun je keuzes maken om dat te bereiken. Uit ruim 3000 onderzoeken blijkt dat het gevoel hebben dat je een betekenisvol leven leidt één van de voorspellers is van een lang, gelukkig en gezond leven. En nummer 9. Half vast. Sinds een paar jaar doe ik aan intermittent fasting. Dus ik wissel een periode van vasten af met eten. En het komt erop neer dat ik door de week mijn eerste maaltijd pas om 1 uur 's middags eet en mijn laatste om 7 uur 's avonds. Hierdoor heb ik meer energie en blijf ik op gewicht. Door te vasten gaat mijn lichaam over van suiker naar vetverbranding. Ik was gewend om de hele dag maar te eten wat ik wilde. Ik had ook de hele tijd trek. Het duurde maanden voor ik dat patroon kon doorbreken, maar uiteindelijk wende het wel. In het weekend ontbijt ik wel gewoon, en dat is het gezelligste moment met mijn gezin. En nummer 10. Knuffel je suf. Ik ben dol op knuffelen, dat ik er mijn beroep van heb gemaakt. Er gaat niets boven de verbinding en troost van een fijne omhelzing. Het haalt je uit je hoofd, dat maar blijft denken, pikkeren en analyseren. Knuffelen zorgt ook voor aangename chemische reacties in het brein, want er komen fijne stofjes vrij, zoals het knuffelhormoon oxytocine. Aanraking is zo'n krachtig mechanisme dat er zelfs gelukshormonen vrijkomen wanneer je een knuffel simuleert met een teddybeer. Je fopt dan als het ware je brein. Maar goed, hè? Grappig.

Dat was Hans Vermeulen met een kus en een knuffel. En Frans Bauer gaat verder met de spiegel van het leven.

0: This is 4EB FM.
1: Hello, beautiful Brisbane.
2: Bonjour.
3: Hello.
2: Buongiorno.
3: Kako ste?
2: Grüezi miteinander.
3: Živa, baiva.
2: Vanakkam.
3: Dobre.
1: Hola, amigos.
3: Hey.
1: Huida.
3: Dobri den.
2: Vili mas, yasas.
3: G'day.
4: Una potkivan.
1: Ni homa.
5: Hello, LLA.
4: Guten tag.
6: La madiena.
7: Dro. Dobre den.
0: Radio 4EB. Sharing the world with you.
8: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Global en dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
9: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
10: En ik ga verder met nummer 11. Hallo, paardenbloem. Wat mij heel vrolijk maakt, is vrienden worden met de bloemen en planten die ik zie. Tijdens een wandeling zeg ik tegen een madeliefje, of paardenbloem, hey, hallo, jij ook hier? Of ik kijk naar de grond en verwonder me over de stoepkruidjes die groeien en bloeien tussen de tegels. Dan voel ik me onderdeel van een groter geheel en daar put ik kracht uit. Alles verandert, maar alles komt ook weer terug. Ik ben slechts een speldenknopje op deze wereld. Er zit iets tegen, dan kan ik daardoor ook weer goed relativiseren. En nummer 12. Word je eigen psycholoog. Denk je vaak, niemand vindt mij leuk, ik hoor er niet bij, ik kan dit niet. Er is een effectieve manier om deze negatieve gedachten en emoties te doorbreken. Beeld jezelf in dat je een psycholoog bent. Welk advies zou je jezelf geven? Misschien zou je zeggen, denk terug aan een moment in het verleden waarop je die negativiteit wist om te buigen naar iets positiefs. En bekijk de situatie opnieuw met de energie van toen. Door met afstand naar jezelf te kijken, zul je merken dat je beter omgaat met belemmerende overtuigingen.

dat was Louis Neefs met Laat me een bloem. En ik ga verder met een liedje van Vincent. Alleen maar leuke dingen.

nummer 13. Naar buiten. Elke ochtend loop ik buiten met de hond. Gezond voor de hond en voor mij, want zo krijg ik meteen een flinke dosis daglicht. Buiten word je ondergedompeld in minuutstens 10.000 lux. En dat is een maat voor lichtsterkte. De vergelijking? Binnen is de lichtintensiteit maar 200 lux. Zelfs met de gordijnen open en het licht aan. Dat gigantische verschil valt nauwelijks op, omdat onze ogen een enorm aanpassingsvermogen hebben. Maar je lijf merkt het wel. Die blootstelling aan licht is trouwens ook goed voor een goed slaap- en waakritme. En als laatste, nummer 14. Adempauze. Wat mij dagelijks energie en rust geeft, is een adempauze van een paar minuten. Ik breng mezelf in het moment door rechtop te gaan zitten en ik sluit mijn ogen, merk op wat er is aan gedachten, emoties en lichamelijke sensaties, zonder daarover te oordelen. En dan ga ik met mijn aandacht naar mijn adem, door te observeren hoe de lucht mijn neusgaten passeert. Als mijn gedachten afdwalen, breng ik mijn aandacht mild en vriendelijk terug naar mijn adem, zodat ik me weer bewust ben van het hier en nu. En tenslotte breid ik de aandacht voor mijn adem uit naar mijn hele lichaam. Ik voel hoe ik zit, mijn houding en het contact met de ondergrond.

nogmaals Kees de Wit met Adem, mijn adem. En daarna Winnen gaat verder met Ik mis je adem.

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Dag.